0: Hij zwak op, deed die mooiste zeer. De Zairitein van Eden, direct aan ons gegeer.
1: Hallo jullie, mijn naam is Mabel Spanellis.
0: Lederik City Club is, waar die wereld wil kom haal.
1: Ons doen het in stijl.
0: Dat is wat ik munt in vioolstrif, heet mijn ziel met mij verdwaal. Bij Joe's Beer House in Windhoek, heet mijn asem weggeslaan.
1: Met gaan groot radio.

0: tyd met Pip. Elke maandag tot vrijdag van 9 tot 10 op Gaan Groot Radio, jou internet radio met stap.
1: Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: baie, baie welkom julle. Dit is vir ons een voorreg om bietjie vandag by julle te kuier. Julle het 'n pragtige kantoor en die personeel is regtig baie vriendelik. Vertel vir ons 'n bietjie, Anton, Tally Marine. Waar Tally Marine begin? Dit was nie 'n nuwe maatskappy nie. Dis 'n jare oue. Vertel bietjie vir ons, hoe het Tally Marine begin?
1: Ja, ek het na ek by Carmine Canny gewerk het vir 14 jaar, het ek besluit om my EBS te begin. En ek het landbouwe gedink en ek het baie raad gekry en moos gedink is echt tyd nie. Maar die houtbote het toe op die einde van haar lewe gekom en dan moes allemaal groot gedeeltes van die herbou word. En ek het toe die markt daar gesien, omdat ek van een houtboot achtergrond kom van my opa laat maar af. En toe ek besluit, die eerste april 1988, toe ek 38 jaar oud, toe ek besluit om op my eie te begin. Toe begin het Tally Marine, by die haal waar jy omkom, en een klein plekje daar gebouw, en toe ek die houtboot is, hoe een vir een gevat, en herbouw en recht gemaakt, en die onhoud gedoen, so aan. En ek het ook baie weg, dit is my oom Alfred, op Vlemmig, hy was die mede-eienaar van Sachel, ons op vandag is oppositie. En ek het baie werk vir hulle gedoen, en ons het goeie verhouding gehad, ek en my oom. En toe verongeluk hy, toe hy 71 was, toe val hy van die skerpeling af, en hy is dood. En toe, sieke so 9 maanden na, toe besluit ek maar, die tyd om my eie boerder te begin bouw, was die rechte tyd. En toe besluit ek om ek het die navels op doen, ek het gegaan Diego toe, daarna groot skou toe gegaan en ek het al gekyk na die glasjes op boote en toe teruggekom en toe een ontwerp gedoen. Ek het toe modellie gebouw wat sien in een skaal 45 voet lang wat my haar ingebouw het, my kop het. En om so getoets in die water, ek en my vrou in die aan het getouw in die water. En toe het ek die model gebouw, die finale model. En toe het ek so een tour gevat af na P, laai area toe, om bekend te stel. Ek het geen mogels gehad in haar jaar, was net die TV en VHS cameras. En ek het maar die jongens op die tour af, die hotel in mekaar gekry. Vrij drank beloven dat op dag en vir dat die video's gewijs van die model geneem het in die water. En so het ek teruggekom met een bestel. En die volgende week daar terug en toe kreeg ek nog een bestelling en toe begin ek met die plakkers om die mock-up, die voorstelling van die boot op vol skaal te bouw, het altijd. En daarvan het ek hier mout gemaakt. Ek het die oogend, wat vandag was hier, is hier, plek het nog nie bestaan nie. Ek het een plek gehier, ook in die pad hier by Sandy Point Fishing, waar ek die mout gebouw het van die 45 verboeie. En intussen het ek hier die grond gekleed by die stad, en ek het toe begin een bouw hier, lenings gevat, ek begin een bouw, terwyl ek die boeie gebouw het, terwyl ek die boot terecht gemaakt om geld te verdien. So het ons my ding om mekaar gesit en terwyl ek die boeie gebouw het, is een story wat my baie na my hart leeg. Die mout van die boot was nie klaar nie, net die plak nie, die mokke was klaar. Toe was in 95 wereldbeker. En een vriend van ons, hy het plaas gehad, daar die kogers oorlande, en hy het een klomp mense mekaar gebring om die wereldbeker daar te kyk. Toe bel ouwe Kokka Sakora, is een ouwe van die Mabeer. Hy sê, hoe dat is, toe bel hy sê my, of hy nie my geselskap oor een fijn vloot verboot nie. Hy stel belang in jyne. En ek en Antonie besluit, ons gaan oprui, en dan die raak die kyk daar op die plaas. Toe reis die weg met een nieuwe 2.8. Isuzu dieselbak in my eerste dieselbak in my lewe, baie stadig, ek is gewoon de achtwinners. En as wy op Uders toe, die vrije ochtend reis je weg. Kom je vrij aan, bedoel eens aan. Bel mijn vrouw van mij, zeg mij, Anton, hier staat een man. Hij wil jou zien, hoe het wordt. Ik zei, oké, zeg hem, ik is maar al terug. Kan ik hem zien. Toen zei ze, nee hè. Hij moet zondag terugrijden, ik kan niet wachten tot maandag niet. Toen zei ze, oké. Kijk eens, kom morgen terug. Toen zie ik dan toen niet aan voor hem. Zakken kapora. Hij toen werd de boet gevat in bar. En hij volgende ogen, toen kom ik en hij terug. En ons bij me schist met die diesel van die bakje, want daar van Sierheim af naar Oost toe is het een grondpad en daar is niks. En de Veluwe rijden, we stadig rijden, want die diesel is op. Maar als ik dan met maak aan toe voor Oost, kreeg diesel. Toen rijden ze die hier, toen kom ik eens hier Verbeker, dan van Rijnsdorp in die hotel. Samen met mijn schoolkinders achter in een hotel in die zaal. Ik heb die baan naar mijn haar geloopt, ik heb hem twee blijk, hij was weer met die hele game. En dus komt hij terug. En in zondagochtend toen zie ik voor Anton Viljoen. Hij is afgestorven laatst jaar. En hij tot op die laatste was hij bij goed zien van mij en van Antonie. En hij komt staan bij die model van die 45 voet, toen kijk ik om zo en kijk hem zo en zei ik hoef wat te zien. Ik hoop bij wat te zien. Maar het is te klein. Maar je moet zak om je schoenen en al die moeite, alles voor niks. Hij zei voor mij, ik zoek een 60 voet. Wanneer kan je me een 60 voet geven? Ik zei gewoon, geniet van je jaar als ik voor jou een woord geef. Hij zei hoeveel de poes moet er geven? Ik zei, ik weet niet. Geen maar weer 15.000 aan. Diezelfde gevraagd voor die 25 voet. Maar ik heb nog geen kostig gehad, want ik moet er een kost niks in. En die maandagochtend, hij zit thuis ook in. Maandagochtend, hij schreef nog nooit zeker, hij lekker goed checkboeken. Maar die boeren ook gedaan, hij.
0: Ja.
1: Drie blaaien op elkaar, schreef hij een check voor mij. En die maandagochtend, toen begon ik met een model voor die 60 voet. En die met jou was een 10-in-1 schaal. Zo, je was 1,8 meter lang. Als ik later in hem ingeklimpt, zo'n kanoe heb ik ervan gevat. Toen bouw ik daar met jou ook het nek op. En intussen is hier die plek gebouwd. Ik heb daar iets getrekken, het zijn die poort. Maar die 45 voet zijn behoord. En hier die gebouw aangekomen, waar ze nou zit. Daar was nog geen kant in, die dak was op. Maar als het begin met die werk en als de hier ook begin met die 60 voet zijn mogen. En ik heb die 14 maanden, een jaar en 2 maanden later, toen staan in Louise Marie op die slip recht om in die water te gaan. Dat is 2 maanden later. En ons die de jaren aangaan, hoeveel boeren ons omgebouwd?
2: Dat was van 13 gebouwd.
1: En dan was 13 boeren omgebouwd in totaal. En hij wist ook dat hij van een groot deel van de ontwikkeling wat hij naar Tony gedoen het en zo. En dit is hoe hij maar in het begin. En hij was daar, toen was hij nog op universiteit in het begin. Hij was de universiteit geleerd, mechanische geleerd. En toen ik klaar was, toen kwam hij naar mij toe. Of kom je samen in die bezig in de
2: 98.
1: In de 98 zo. Hij is, en Tony is deel van die bezig van de 98 af. En vandaar ik en hij samen bij de ontwikkeling tot ik later afgetreden. Ja, terug.
0: Dit is een ongelooflijke belevenis om hierdie te beleef so met jou, want soos wat jy praat, ervaar mens die passie in dit wat jy doen. Dit was nie net een werk nie, dit is een droom, dit is een passie en dit is, mens kan sien, dit is met baie liefde gedoen. En dit is ook om jy vandag hier is, want dit is nie net een bezigheid wat oorgegee is nie, maar jy het so met jou pa van jongs af begin, en so met hom beweeg, al sy kennis opgebouw, en vandag sit ons hier so, en jy is in beheer van Tally Marie.

Hallo, ek is Sybrand Strauss. Jy luister na Gaan Groot Radio, internetradio met styl.

vreeslik mis daar in die buitenland. En dan natuurlik teens Jordaan met Namibsroos. En party van hulle was op Potchefstroom op universiteit. En hulle onthou die wilgerboom, Herbie en Spence.

Om 7:00 vanaand skuif Jolanda voor die mikrofoon in met haar program Alles Nuut. En om 8:00 is dit Marius Brits met Afrikaans, die taal van my hart. Dit is amper tyd vir die weer. Kom ons luister eers gou-gou na hoes nuus met Diskant, die Jeugskyk.

Ons het hom so klein bietjie kort knip, dit is nou 4 minute of 3 minute voor 6. Onthou Jolanda is om 7 uur voor die mikrofoon met alles net en om 8 uur is dit Maries Brits met Afrikaans, die taal van my hart. Ek gaan uitspeel met so klein stukkie van Namibs Roos van Teens Jordaan en dan groet ek jou tot morgenmiddag 5 uur, dan maak ons weer so. Kyk my na jouself.

Hey, Chommy. Word wakker. Hey, Chommy. Kom ons vat een bikkie. Gee my nog een bikkie. Ek soek nog iets in my glas. Trappie prop, top my op. Kom ons vat een bikkie vas.

0: Internet Radio met Style.
1: Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaangrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaangrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style.
2: Goeienaand, welkom by Gaan Groot Radio se Alles Nuut met my Jolanda. Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style. En ek sê vir julle dankie dat julle ingeskakel is en op hierdie koue aand. Dis van

0: Internet Radio met Style.
1: Dit is Gaan Groot Radio, Internet Radio met Style. Ek is Jolanda en dit is natuurlik alles nuut. Dankie dat jy vanaand saam met ons ingeskakel is, saam met ons luister na Gaan Groot Radio. En ewe skielik maak alles wat kan geraas op een slag, dat ek net moet harder praat. Nou ja, jy ken mos as daar in die studio een kat is, een hond is en een voel is, dan kan dit mos net eenvoudig die mekaar raak partijmal. Maar het kan ook lekker wees, maar as hulle besluit, hulle gaan vir mekaar, dan gaan jy weet, hulle gaan vir mekaar. Nou, Sophia Frank het gesê, older than you. Dit is een liedjie uit Suid-Afrika, vir Suid-Afrikaners, want ons het ook Engels sprekendes. Kom ons hoor hoe klink dit.

Want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to music@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio weer? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met style.

0: want us to play your song on our radio, send your song in MP3 format to music@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou muziek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan music@gaankrootradio.co.za. Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.
1: My naam is Sean Dion en jy luister na Gaan Groot Radio, internet radio met stijl.

Is Brits net hierna met Afrikaans, taal van my hart. Ek is Jolanda, ek groet julle, mag julle geseënde aand hê in die geselskap van Gaan Groot Radio. Tot ziens.

Do you want us to play your song on our radio? Send your song in MP3 format to musiek@gaankrootradio.co.za. Wil jy jou musiek op ons radio hoor? Stuur jou liedjie in MP3 format aan musiek@gaankrootradio.co.za.

En nou die pudding waarvan ek gepraat het, die Maguba's Kloof Wals deur Nico van Rensburg. En ek weet almal hou nie van boeremusiek nie, maar hierdie boeremusiek raak diep, diep in jou boerehart.

slibers in die gange of achter die gordijn. En het ewig vlietend achter my.

0: Owen Susak, Runkevik inte fel.
1: Owen Susak hette woestijnen ons keel.
0: Donnerdag, vrijdag, zaterdag, partijker zondag. Dus hoe het werkt met die Owen Susak. Dus hoe het werkt met die Owen Susak.

haren, een beetje grijzer. Zo staat die tijd, ons wordt een beetje wijzer. Ik zal getuigen van je liefde. Jij zulke woorden mij liefdesbrieven. Jij is mijn koning.

Yes, boys. Check hier die nuwe wiele, man. Kom loer gou, man. Kom uit. Toe. Is reg, sien nou.

Ek wil jou hartlik uitnooi om elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 by my, Dr. Skalk van der Merwe, en my collega Dominee Marius Brits aan te sluit by Woord en Lied. Ons speel vanaf 9:00 mooi geestelike muziek en bybelvoorlesings ter voorbereiding van ons erediens wat 10:00 gaan begin. Dis ons voorreg om vanaf 10:00 jou voor te gaan in ons erediens, 'n diens tot eer van ons lewende God en Vader. Onthou elke sonoggend vanaf 9:00 tot 11:00 Woord en Lied net hier by Gaan Groot Radio.

Hier is ons grond. Is verbond met die vader. So vat nou my hand. Het genoeg opgevreed. En hoor nou my kreet.

september op jouw vensterbank. Maar geluk in zin voor je leven raak. En ik wens voor jou iemand wat aan je vast kan groeien. Van die plek waar je losgeert, zal we altijd bij.

vens voor jouw lelies, altijd langs jouw pad. En ik wens dat die schemer dit zachtjes aan jou vat. En ik wens voor jou die kaart, een leven vol geluk. En dat jij net nog somtijds voor mij nog blijft lukken.